0: de kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Jam FM, where the magic is in the music.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij 1 graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Jiangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om een stel dat onder het puin van een ingestort gebouw is gevonden. Door de aardbeving met een kracht van 5,2 op de schaal van Richter stortte volgens Chinese media vanochtend vroeg zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 inwoners van de stad Lijiu worden geëvacueerd. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

Madden,

0: hits uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Jam FM, where the magic is in the music.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op 2 brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere.
14: Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. Eerdere advocaten zijn afgehaakt of raakten zelf betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek, zoals Ines Wesky. Volgens juristen is het Nederlandse systeem hier niet goed op ingericht. In Duitsland en Italië wordt in zulke gevallen sneller een advocaat toegewezen. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het bedrog. Sinds juni 2025 heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. 273 van die websites plaatsten advertenties op Facebook en Instagram. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op 2 brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd.
14: Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Amstelveen onderzoekt uitbreiding parkeerbeleid en twee aanhoudingen in zaak Jordaan Amsterdam. Mijn naam is Rogier Spiekerman. 10 gebieden in Amstelveen komen in beeld voor de invoering van betaald parkeren. Volgens het college gaat het onder meer om het Oude Dorp, de omgeving van het ziekenhuis en het Wimbledonpark. Op basis van nieuwe parkeermetingen wordt het voorstel na de zomer verder uitgewerkt. De gemeenteraad zal uiteindelijk een beslissing nemen. De politie heeft 2 minderjarige jongens van 15 en 17 jaar aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in de Amsterdamse Jordaan. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij zijn overlijden. Het slachtoffer werd afgelopen week doodgevonden in zijn woning. De verdachten zitten in volledige beperkingen. Het onderzoek is nog in volle gang. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen.

0: van 8:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. In de Amerikaanse stad Austin zijn twee tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie één ernstig. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Sport en gezelligheid voor ouderen op 15 juni in Friendship Center. En Ouder Amstel is geen hotel, maar een gemeenschap. Mijn naam is Julia Donkpaier. Op maandag 15 juni organiseert de Riki Stichting samen met Coherente een sportieve en gezellige dag voor ouderen in het Friendship Sportcenter in Amsterdam Zuidoost. Er zijn allerlei rustige en leuke activiteiten zoals zitvolleybal, bokkia, kringspellen en fietsen. En iedereen doet mee op zijn of haar eigen tempo met genoeg pauzes. De dag is inclusief vervoer vanuit Ouderkerk en Duivendrecht. Een warme 3-gangen lunch en deelname is gratis. Aanmelden kan via de website via coherente.nl. In Ouder Amstel wordt op 26 mei een filosofische avond gehouden in de Kleine Kerk over hoe inwoners, gemeente en politiek samen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de samenleving. Centraal staat de vraag van denker Pierre-Rosan Fallon. Democratie gaat niet alleen over stemmen, maar ook over meedenken, kritiek geven en betrokken blijven tussen verkiezingen in. Volgens de lezing dreigt de samenleving afstandelijker te worden als mensen zich vooral klant van de gemeente voelen en alleen eens per 4 jaar reageren. De avond met spreker John Hermarij begint om 8 uur aan de Rijksstraatweg 129 en kost €8. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: hits uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Team up van Amsterdam.
2: Jam FM, where the magic is in the music.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
13: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Regionale afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW roepen het kabinet op netcongestie als een nationale crisis te behandelen. In een brief aan staatssecretaris De Bat staan voorstellen voor de aanpak van de overbelasting van het stroomnet. Bij grootverbruikers moet worden gezocht naar ruimte op het stroomnet en bovendien moet via een crisiswet het stroomnet sneller worden uitgebreid. Ook roepen ze op de inzet van batterijen bij burgers en bedrijven te stimuleren. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. Eerdere advocaten zijn afgehaakt of raakten zelf betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek, zoals Ines Wesky. Volgens juristen is het Nederlandse systeem hier niet goed op ingericht. In Duitsland en Italië wordt in zulke gevallen sneller een advocaat toegewezen. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het bedrog. Sinds juni 2025 heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. 273 van die websites plaatsten advertenties op Facebook en Instagram. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd.
14: Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Arena Amsterdam onthult portret van Harry Styles en Week van Mentale Gezondheid in Amstelveen. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Bij de Johan Cruijff Arena is afgelopen week een metershoog portret van superster Harry Styles onthuld. Het kunstwerk is de aftrap van een nieuwe serie schilderingen op de stadionpilaren. Volgens de Arena krijgen later ook verschillende Ajax-legendes een prominente plek bij het stadion. Amstelveen organiseert van 1 tot en met 7 juni de Week van de Mentale Gezondheid. Op het programma staan onder meer een kunsttentoonstelling, een theaterlezing over depressie en gesprekken over stigma en mentale weerbaarheid. Stigma betekent dat mensen met mentale klachten vaak te maken krijgen met vooroordelen of onbegrip, waardoor zij zich kunnen schamen of minder snel hulp zoeken. De activiteiten moeten het gesprek over mentale gezondheid stimuleren. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
16: Wij zijn Jam FM.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
16: Wij zijn Jam FM.
12: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: het nieuws van 9:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Regionale afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW roepen het kabinet op netcongestie als een nationale crisis te behandelen. Bij grootverbruikers moet worden gezocht naar ruimte op het stroomnet en bovendien moet via een crisiswet het stroomnet sneller worden uitgebreid. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zaalvoetbaltoernooi voor goed doel in Sporthal Bindelwijk. En Fruitful Office uit Duivendrecht, finalist ondernemingsverkiezing Noord-Holland. Mijn naam is Julia Donk-Paijer. Op 6 juni organiseren studenten van In Holland een zaalvoetbaltoernooi in Sporthal Bindelwijk in Oudekerk aan de Amstel. De opbrengst van het toernooi gaat naar Only Friends, een sportclub voor mensen met een beperking. De wedstrijden worden gespeeld tussen 12 en 5. Geïnteresseerde vriendenteams en bedrijfsteams die mee willen doen, kunnen zich aanmelden bij de organisatie. De kosten voor deelname zijn €120 per team. Fruitful Office uit Duivendrecht is finalist in de categorie MKB bij de ondernemingsverkiezing Noord-Holland. De verkiezing zet bedrijven in het zonnetje die al minstens 3 jaar bestaan, financieel gezond zijn en hun hoofdkantoor in Noord-Holland hebben. Een vakjury onder leiding van gedeputeerde Esther Rommel beoordeelt de ondernemingen op innovatie en ondernemerschap. De winnaar van de titel Beste Onderneming van Noord-Holland wordt bekendgemaakt tijdens de finale op 27 mei. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website. Jam.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je deze lente op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film die ik voor je mocht bekijken is getiteld In the Grey. Een film die geregisseerd en geschreven werd door Guy Ritchie, die we allemaal nog kennen van verschillende grote actie- en avonturenfilms en zijn huwelijk met Madonna. In the Grey steelt de meedogenloze zakenman Manny Salazar een groot geldbedrag en gaat er eigenlijk vanuit dat hij daar nooit meer wat van hoort, omdat hij met zijn privéleger, privé-eiland en een politieteam dat door hem wordt gefinancierd eigenlijk altijd wel wegkomt. Maar in dit geval wordt er toch een speciaal elite-team op hem afgestuurd die het even moet gaan oplossen. In the Grey is een absurdistisch maffiaverhaal waar je wel een beetje tegen moet kunnen, maar is aardig om te bekijken en werd gekeurd vanaf 12 jaar. Voor de tweede film blijven we dichter bij huis in de Nederlandse speelfilm App met de subtitel Als de zee zich terugtrekt, komt de waarheid aan het licht. Een misdaadfilm die zich afspeelt op het Waddeneiland Ameland, waar zich allemaal geheimzinnige dingen afspelen. De ambitieuze ecologe Lynn, gespeeld door Fanny van der Bos, gaat voor onderzoek terug naar haar roots op Ameland. Ze raakt daar bevriend met Boris, maar de eilandbewoners hebben een groot geheim en willen niet dat Boris te close wordt met Lynn. Als vervolgens slachtoffers vallen, komt Lynn voor een moeilijke vraag te staan. Het onthullen van de waarheid of alles verliezen wat er dierbaar is. De film App werd tenslotte gekeurd vanaf 16 jaar en is ook vanaf nu te zien in de bioscoop. Deze week de film In the Grey of de Nederlandse speelfilm App. Als jij ook van plan bent één van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier. En zien we je natuurlijk graag hier snel weer terug bij je nieuwe Jam FM met de movies.

Jam FM, always smooth and funky.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
13: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het OM en de politie hebben met een speciale actie de identiteit van 74 van oplichting verdachte personen achterhaald. Dat is bijna driekwart van de mensen naar wie ze op zoek waren. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld, de 40 anderen zijn door tipgevers herkend. De politie publiceerde in maart in de campagne Game Over foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Hun gezichten waren te zien op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit. Zij ontvangen zo'n 20% meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden, blijkt uit een berekening van seniorenplatform AOW.nu. De toename is gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon waar de AOW aan gekoppeld is. Het vakantiegeld voor gepensioneerden is volgens het platform door de stijging op het hoogste niveau ooit. Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen, waardoor de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen dit kwartaal onder druk staat. De eerste budgetmaatschappij heeft 80% van zijn brandstofbehoefte voor 2026 ingekocht voor een vaste prijs. Dat zou de winst voor dit jaar nog moeten beschermen. Regionale afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW roepen het kabinet op netcongestie als een nationale crisis te behandelen. In een brief aan staatssecretaris De Bat staan voorstellen voor de aanpak van de overbelasting van het stroomnet. Bij grootverbruikers moet worden gezocht naar ruimte op het stroomnet en bovendien moet via een crisiswet het stroomnet sneller worden uitgebreid. Ook roepen ze op de inzet van batterijen bij burgers en bedrijven te stimuleren.
14: Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Uilensteden Amstelveen start met renovatie waterleidingen en statiegeldcompartiment in Amsterdamse afvalbakken. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Bij studentencomplex Uilensteden in Amstelveen worden de waterleidingen vervangen. Dit komt door aanhoudende klachten over wisselende temperaturen, lage druk en lekkages. Woningcorporatie Duo start dit jaar met de donkerblauwe toren, maar voor andere gebouwen is de planning nog onzeker. De bewoners klagen over gebrek aan duidelijkheid en blijvende overlast. Amsterdam plaatst vanaf eind juni de eerste 200 nieuwe prullenbakken met een apart vak voor statiegeldblikjes en flesjes. Daarmee wil de gemeente zwerfafval en opengebroken afvalbakken tegengaan. Deze zomer komen er ook extra containers en worden ook schoonmaakteams ingezet. Wethouder Hester van Buren roept bewoners en bezoekers op om zelf ook mee te helpen de stad schoon te houden. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
16: Wij zijn Jam FM.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
16: Wij zijn Jam FM.
12: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
16: Always full of fun, yes, Jam.

0: van 10:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het OM en de politie hebben met een speciale actie de identiteit van 74 van oplichting verdachte personen achterhaald. De politie publiceerde in maart in de campagne Game Over foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit. Zij ontvangen zo'n 20% meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden. Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen. En ondernemersorganisaties roepen het kabinet op netcongestie als een nationale crisis te behandelen. Ze vragen om een crisiswet zodat het stroomnet sneller kan worden uitgebreid. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Pontjevaart met Pinksteren, gezellig overvaren in Oudekerk. En Dorpsplein Duivendrecht moet levendiger worden, inwoners willen verandering. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het Jan Koevertveer, beter bekend als het Pontje, vaart met Pinksteren. Zondag 24 en maandag 25 mei. En zet fietsers en wandelaars over in Oudekerk aan de Amstel. Het Pontje vaart alleen op vaste dagen in het seizoen, vooral op zon- en feestdagen. De stichting Vrienden van het Pontje draait op vrijwilligers die zorgen voor het varen, onderhoud en de organisatie. Een overtocht kost 50 cent per persoon of je wordt donateur voor vrije overtochten in het vaarseizoen. Duivendrecht wil een groen en levendig dorpshart waar mensen het hele jaar door kunnen samenkomen. Tijdens Koningsdag was al te zien hoeveel sfeer en gezelligheid het dorpsplein kan hebben. Maar verder is het vaak vooral een doorgangsplek. Daarom liggen er plannen van Vrienden van Duivendrecht en Oud-Duivendrecht voor meer groen, zitplekken en activiteiten richting 2033. Op 21 mei om 7:30 wordt dit besproken in de raadscommissievergadering in het dorpshuis, waar inwoners ook kunnen meepraten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jam.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
13: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Global Sumud Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Toen werden 175 bemanningsleden van boord gehaald. 2 mannen zijn meegenomen naar Israël. Aan boord van de flotilla bevinden zich ook meerdere Nederlanders. Het OM en de politie hebben met een speciale actie de identiteit van 74 van oplichting verdachte personen achterhaald. Dat is bijna 3/4 van de mensen naar wie ze op zoek waren. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld, de 40 anderen zijn door tipgevers herkend. De politie publiceerde in maart in de campagne Game Over foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Hun gezichten waren te zien op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit. Zij ontvangen zo'n 20% meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden, blijkt uit een berekening van seniorenplatform AOW.nu. De toename is gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon waar de AOW aan gekoppeld is. Het vakantiegeld voor gepensioneerden is volgens het platform door de stijging op het hoogste niveau ooit. Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen, waardoor de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen dit kwartaal onder druk staat. De eerste budgetmaatschappij heeft 80% van zijn brandstofbehoefte voor 2026 ingekocht voor een vaste prijs. Dat zou de winst voor dit jaar nog moeten beschermen. Het weer.
14: Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Amstelveen onderzoekt uitbreiding parkeerbeleid en twee aanhoudingen in zaak Jordaan Amsterdam. Mijn naam is Rogier Spiekerman. 10 gebieden in Amstelveen komen in beeld voor de invoering van betaald parkeren. Volgens het college gaat het onder meer om het Oude Dorp, de omgeving van het ziekenhuis en het Wimbledonpark. Op basis van nieuwe parkeermetingen wordt het voorstel na de zomer verder uitgewerkt. De gemeenteraad zal uiteindelijk een beslissing nemen. De politie heeft 2 minderjarige jongens van 15 en 17 jaar aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in de Amsterdamse Jordaan. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij zijn overlijden. Het slachtoffer werd afgelopen week doodgevonden in zijn woning. De verdachten zitten in volledige beperkingen. Het onderzoek is nog in volle gang. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk ons.

0: van 11:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Global Sumud Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Het OM en de politie hebben met een speciale actie de identiteit van 74 van oplichting verdachte personen achterhaald. De politie publiceerde in maart in de campagne Game Over foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit. Zij ontvangen zo'n 20% meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden. Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Sport en gezelligheid voor ouderen op 15 juni in Friendship Center. En Ouder Amstel is geen hotel, maar een gemeenschap. Mijn naam is Julia Donkpaier. Op maandag 15 juni organiseert de Riki Stichting samen met Coherente een sportieve en gezellige dag voor ouderen in het Friendship Sport Center in Amsterdam Zuidoost. Er zijn allerlei rustige en leuke activiteiten zoals zitvolleybal, bokkia, kringspellen en fietsen. En iedereen doet mee op zijn of haar eigen tempo met genoeg pauzes. De dag is inclusief vervoer vanuit Ouderkerk en Duivendrecht. Een warme 3-gangen lunch en deelname is gratis. Aanmelden kan via de website via coherente.nl. In Ouder Amstel wordt op 26 mei een filosofische avond gehouden in de Kleine Kerk over hoe inwoners, gemeente en politiek samen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de samenleving. Centraal staat de vraag van denker Pierre Rosan Fallon. Democratie gaat niet alleen over stemmen, maar ook over meedenken, kritiek geven en betrokken blijven tussen verkiezingen in. Volgens de lezing dreigt de samenleving afstandelijker te worden als mensen zich vooral klant van de gemeente voelen en alleen eens per 4 jaar reageren. De avond met spreker John Hermarij begint om 8 uur aan de Rijksstraatweg 129 en kost €8. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. De Gypsy Kings kun je op 23 mei in de Avonds Live gaan zien. Een groep afkomstig uit Zuid-Frankrijk met de populaire flamingo-muziek uit de jaren 90 die talloze cd's verkocht. Op zondag 31 mei is er wederom een Groove Music Cruise. Met host en DJ Dylan Lewis, die weer de beste soul, funk, gospel en dance classics ter horen brengt, terwijl je geniet van de skyline van Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor je kaartjes. Zaterdag 13 juni kun je Ferry Maat bewonderen in zijn Soul Show Party. De in Bonaire woonachtige 79-jarige Ferry zal in de spot in Bussum nog eenmaal zijn wereldberoemde show doen. Candy Dulfer staat op 19 juni in de grote zaal van Paradiso. Candy, die samen met Prince, Nile Rodgers en Van Morrison samen optrad, zal ook op 19 juni de zaal weer op zijn kop zetten. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de Avonds Live. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q-Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hits Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de Avas Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
13: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. De Rotterdamse haven is aangewezen als quarantainehaven voor Nederland. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Mogelijk blijven ze daar de volle 6 weken van hun quarantaineperiode. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. De Raad van State ziet het nut in van meer regels om de democratische rechtsstaat te verstevigen, maar vindt uitsluiting van verkiezingen nu een te vergaande beperking. Daarom moet die straf in het plan beter gemotiveerd of geschrapt worden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Minister Van Essen van Natuur heeft besloten om na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park te geven. De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. De Global Sumut Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Toen werden 175 bemanningsleden van boord gehaald. 2 mannen zijn meegenomen naar Israël. Aan boord van de flotilla bevinden zich ook meerdere Nederlanders. Het weer.
14: Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Arena Amsterdam onthult portret van Harry Styles. Een week van mentale gezondheid in Amstelveen. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Bij de Johan Cruijff Arena is afgelopen week een metershoog portret van superster Harry Styles onthuld. Het kunstwerk is de aftrap van een nieuwe serie schilderingen op de stadionpilaren. Volgens de Arena krijgen later ook verschillende Ajax-legendes een prominente plek bij het stadion. Amstelveen organiseert van 1 tot en met 7 juni de Week van de Mentale Gezondheid. Op het programma staan onder meer een kunsttentoonstelling, een theaterlezing over depressie en gesprekken over stigma en mentale weerbaarheid. Stigma betekent dat mensen met mentale klachten vaak te maken krijgen met vooroordelen of onbegrip, waardoor zij zich kunnen schamen of minder snel hulp zoeken. De activiteiten moeten het gesprek over mentale gezondheid stimuleren. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
16: Wij zijn Jam FM.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
16: Wij zijn Jam FM.
12: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: van half 1.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. De Global Sumut Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zaalvoetbaltoernooi voor goed doel in Sporthal Bindelwijk. En Fruitful Office uit Duivendrecht, finalist ondernemingsverkiezing Noord-Holland. Mijn naam is Julia Donk-Paijer. Op 6 juni organiseren studenten van In Holland een zaalvoetbaltoernooi in Sporthal Bindelwijk in Oudekerk aan de Amstel. De opbrengst van het toernooi gaat naar Only Friends, een sportclub voor mensen met een beperking. De wedstrijden worden gespeeld tussen 12 en 5. Geïnteresseerde vriendenteams en bedrijfsteams die mee willen doen, kunnen zich aanmelden bij de organisatie. De kosten voor deelname zijn €120 per team. Fruitful Office uit Duivendrecht is finalist in de categorie MKB bij de ondernemingsverkiezing Noord-Holland. De verkiezing zet bedrijven in het zonnetje die al minstens 3 jaar bestaan, financieel gezond zijn en hun hoofdkantoor in Noord-Holland hebben. Een vakjury onder leiding van gedeputeerde Esther Rommel beoordeelt de ondernemingen op innovatie en ondernemerschap. De winnaar van de titel Beste Onderneming van Noord-Holland wordt bekendgemaakt tijdens de finale op 27 mei. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Lees je op onze website jamfm.

0: hits uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Team van Amstel!
2: Jam FM, where the magic is in the music.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten liepen die onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. De Rotterdamse haven is aangewezen als quarantainehaven voor Nederland. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Mogelijk blijven ze daar de volle 6 weken van hun quarantaineperiode. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. De Raad van State ziet het nut in van meer regels om de democratische rechtsstaat te verstevigen, maar vindt uitsluiting van verkiezingen nu een te vergaande beperking. Daarom moet die straf in het plan beter gemotiveerd of geschrapt worden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Minister Van Essen van Natuur heeft besloten om na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park te geven. De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Uilenstede Amstelveen start met renovatie waterleidingen en statiegeldcompartiment in Amsterdamse afvalbakken. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Bij studentencomplex Uilenstede in Amstelveen worden de waterleidingen vervangen. Dit komt door aanhoudende klachten over wisselende temperaturen, lage druk en lekkages. Woningcorporatie Duo start dit jaar met de donkerblauwe toren, maar voor andere gebouwen is de planning nog onzeker. De bewoners klagen over gebrek aan duidelijkheid en blijvende overlast. Amsterdam plaatst vanaf eind juni de eerste 200 nieuwe prullenbakken met een apart vak voor statiegeldblikjes en flesjes. Daarmee wil de gemeente zwerfafval en opengebroken afvalbakken tegengaan. Deze zomer komen er ook extra containers en worden ook schoonmaakteams ingezet. Wethouder Hester van Buren roept bewoners en bezoekers op om zelf ook mee te helpen de stad schoon te houden. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: en Funky, het nieuws van half twee.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt twee keer zo groot. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Pontjevaart met Pinksteren, gezellig overvaren in Oudekerk. En Dorpsplein Duivendrecht moet levendiger worden, inwoners willen verandering. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het Jan Koevertveer, beter bekend als het Pontje, vaart met Pinksteren. Zondag 24 en maandag 25 mei. En zet fietsers en wandelaars over in Oudekerk aan de Amstel. Het Pontje vaart alleen op vaste dagen in het seizoen, vooral op zon- en feestdagen. De stichting Vrienden van het Pontje draait op vrijwilligers die zorgen voor het varen, onderhoud en de organisatie. Een overtocht kost 50 cent per persoon of je wordt donateur voor vrije overtochten in het vaarseizoen. Duivendrecht wil een groen en levendig dorpshart waar mensen het hele jaar door kunnen samenkomen. Tijdens Koningsdag was al te zien hoeveel sfeer en gezelligheid het dorpsplein kan hebben. Maar verder is het vaak vooral een doorgangsplek. Daarom liggen er plannen van Vrienden van Duivendrecht en Oud-Duivendrecht voor meer groen, zitplekken en activiteiten richting 2033. Op 21 mei om 19:30 wordt dit besproken in de raadscommissievergadering in het dorpshuis, waar inwoners ook kunnen meepraten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En groet je ook nu weer aan de andere kant van de radio te zien hier op jouw Jam FM. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de Ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Van Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. Na 20 jaar stilte heeft regisseur David Frankel een nieuw deel van The Devil Wears Prada gemaakt. Met de oorspronkelijke cast zoals de inmiddels 76-jarige Meryl Streep, Anne Hathaway en Emily Blunt. Ze wilden dit alleen doen als er weer net zo'n origineel verhaal zou liggen als in deel 1 van The Devil Wears Prada. Dat laatste komt niet helemaal goed uit de verf, maar in dit tweede deel zijn er eigenlijk allemaal kleine verhaallijnen die uiteraard weer erg leuk worden vertolkt. De carrière van de nukkige Miranda gaat bergafwaarts en ze moet daarom noodgedwongen samenwerken met haar voormalige assistent Emily. Hoewel deel 2 deel 1 zeker niet gaat evenaren, is The Devil Wears Prada 2 absoluut de moeite van het kijken waard en werd tevens gekeurd vanaf 9 jaar. De tweede film van deze week is de dramafilm Wasteman. Een titel die verwijst naar een lui en waardeloos persoon in straattaal. Het verhaal gaat over de schuchtere Taylor die een zware gevangenisstraf uitzit voor een relatief klein vergrijp. Hij probeert zo onzichtbaar mogelijk te zijn, maar is in de gevangenis wel verslaafd geraakt aan drugs. Hij gedraagt zich desondanks goed, waardoor hij vervroegd zou worden vrijgelaten en zelfs een afkikprogramma krijgt aangeboden als hij weer buiten staat. Totdat zijn nieuwe celgenoot Dee zich aandient, die hem onder zijn hoede neemt, maar ondertussen de hele rust komt verstoren en een absolute tegenpool van Taylor blijkt. De machtsstrijd die in de gevangenis uitbreekt, brengt Taylor in een lastige situatie waardoor alles op het spel komt te staan. Wasteman werd gekeurd vanaf 16 jaar en is het ook nu te zien in de bioscoop. Deze week het vervolg van The Devil Wears Prada en de dramafilm Wasteman. Wij van Jam FM wensen je wederom heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
13: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak Marengo op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dit werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van 4 Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het Atol Vavu. In de komende dagen zullen de lichamen geborgen worden. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen zij voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. De vrouwenrechtenactiviste die eerder in de gevangenis zat, zal thuis verder herstellen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor haar gevangenisstraf die ze van het Iraanse regime kreeg opgelegd voor samenzwering, medeplichtigheid aan het plegen van misdrijven en propagandistische activiteiten. Ook toen ze in 2023 de Nobelprijs kreeg voor haar inzet voor vrouwenrechten, zat ze al vast. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten liepen de onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het weer.
14: Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Amstelveen onderzoekt uitbreiding parkeerbeleid en twee aanhoudingen in zaak Jordaan Amsterdam. Mijn naam is Rogier Spiekerman. 10 gebieden in Amstelveen komen in beeld voor de invoering van betaald parkeren. Volgens het college gaat het onder meer om het Oude Dorp, de omgeving van het ziekenhuis en het Wimbledonpark. Op basis van nieuwe parkeermetingen wordt het voorstel na de zomer verder uitgewerkt. De gemeenteraad zal uiteindelijk een beslissing nemen. De politie heeft 2 minderjarige jongens van 15 en 17 jaar aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in de Amsterdamse Jordaan. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij zijn overlijden. Het slachtoffer werd afgelopen week doodgevonden in zijn woning. De verdachten zitten in volledige beperkingen. Het onderzoek is nog in volle gang. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van 4 Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. In de komende dagen zullen de lichamen geborgen worden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. De vrouwenrechtenactiviste die eerder in de gevangenis zat, zal thuis verder herstellen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Sport en gezelligheid voor ouderen op 15 juni in Friendship Center. En Ouder Amstel is geen hotel, maar een gemeenschap. Mijn naam is Julia Donkpaier. Op maandag 15 juni organiseert de Riki Stichting samen met Coherente een sportieve en gezellige dag voor ouderen in het Friendship Sportcenter in Amsterdam Zuidoost. Er zijn allerlei rustige en leuke activiteiten zoals zitvolleybal, bokkia, kringspellen en fietsen. En iedereen doet mee op zijn of haar eigen tempo met genoeg pauzes. De dag is inclusief vervoer vanuit Ouderkerk en Duivendrecht. Een warme 3-gangen lunch en deelname is gratis. Aanmelden kan via de website via coherente.nl. In Ouder Amstel wordt op 26 mei een filosofische avond gehouden in de Kleine Kerk over hoe inwoners, gemeente en politiek samen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de samenleving. Centraal staat de vraag van denker Pierre Rosan Fallon. Democratie gaat niet alleen over stemmen, maar ook over meedenken, kritiek geven en betrokken blijven tussen verkiezingen in. Volgens de lezing dreigt de samenleving afstandelijker te worden als mensen zich vooral klant van de gemeente voelen en alleen eens per 4 jaar reageren. De avond met spreker John Hermarij begint om 8 uur aan de Rijksstraatweg 129 en kost €8. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website. Jam.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
13: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridoan Taghi bij te staan in zijn hoge beroep in het Marengo-proces. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dat werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van de laatste 4 Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Het dodental staat nu op 6, zo heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het atol Vauvu. In de komende dagen zullen de lichamen worden geborgen. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen ze voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. En de 2 bevriende vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal blijven langer vastzitten op verdenking van zware mishandeling van 2 jonge kinderen. Het gaat om een jongen van 7 en een meisje van 6 jaar. Dat meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een kunstmatige coma belandde. De 2 vrouwen worden ook verdacht van vrijheidsberoving omdat de kinderen zouden zijn opgesloten in een kelder. De zaak zorgt voor veel onrust in Stadskanaal. Bij een woning zijn inmiddels de ruiten ingegooid. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Arena Amsterdam onthult portret van Harry Styles, een week van mentale gezondheid in Amstelveen. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Bij de Johan Cruijff Arena is afgelopen week een metershoog portret van superster Harry Styles onthuld. Het kunstwerk is de aftrap van een nieuwe serie schilderingen op de stadionpilaren. Volgens de Arena krijgen later ook verschillende Ajax-legendes een prominente plek bij het stadion. Amstelveen organiseert van 1 tot en met 7 juni de Week van de Mentale Gezondheid. Op het programma staan onder meer een kunsttentoonstelling, een theaterlezing over depressie en gesprekken over stigma en mentale weerbaarheid. Stigma betekent dat mensen met mentale klachten vaak te maken krijgen met vooroordelen of onbegrip, waardoor zij zich kunnen schamen of minder snel hulp zoeken. De activiteiten moeten het gesprek over mentale gezondheid stimuleren. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: van half vier.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridoan Taghi bij te staan in zijn hoge beroep in het Marengo-proces. De lichamen van de laatste vier Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Het dodental staat nu op 6, zo heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. En de twee bevriende vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal blijven langer vastzitten op verdenking van zware mishandeling van twee jonge kinderen. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zaalvoetbaltoernooi voor goed doel in Sporthal Bindelwijk. En Fruitful Office uit Duivendrecht finalist ondernemingsverkiezing Noord-Holland. Mijn naam is Julia Donk-Paijer. Op 6 juni organiseren studenten van In Holland een zaalvoetbaltoernooi in Sporthal Bindelwijk in Oudekerk aan de Amstel. De opbrengst van het toernooi gaat naar Only Friends, een sportclub voor mensen met een beperking. De wedstrijden worden gespeeld tussen 12 en 5. Geïnteresseerde vriendenteams en bedrijfsteams die mee willen doen, kunnen zich aanmelden bij de organisatie. De kosten voor deelname zijn €120 per team. Fruitful Office uit Duivendrecht is finalist in de categorie MKB bij de ondernemingsverkiezing Noord-Holland. De verkiezing zet bedrijven in het zonnetje die al minstens 3 jaar bestaan, financieel gezond zijn en een hoofdkantoor in Noord-Holland hebben. Een vakjury onder leiding van gedeputeerde Esther Rommel beoordeelt de ondernemingen op innovatie en ondernemerschap. De winnaar van de titel Beste Onderneming van Noord-Holland wordt bekendgemaakt tijdens de finale op 27 mei. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. De Gypsy Kings kun je op 23 mei in de Avans live gaan zien. Een groep afkomstig uit Zuid-Frankrijk met de populaire flamingo muziek uit de jaren 90 die talloze cd's verkocht. Op zondag 31 mei is er wederom een Groove Music Cruise. Met host en DJ Dylan Lewis, die weer de beste soul, funk, gospel en dance classics ter gehoor brengt, terwijl je geniet van de skyline van Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor je kaartjes. Zaterdag 13 juni kun je Ferry Maat bewonderen in zijn Soul Show Party. Die Bonaire woonachtige 79-jarige Ferry zal in de Spot in Bussum nog eenmaal zijn wereldberoemde show doen. Candy Dulfer staat op 19 juni in de grote zaal van Paradiso. Candy, die samen met Prince, Nile Rodgers en Van Morrison samen optrad, zal ook op 19 juni de zaal weer op zijn kop zetten. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de Avans Live. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hits Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM. New music.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
13: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Pakistan heeft duizenden militairen en gevechtsvliegtuigen gestuurd naar Saoedi-Arabië als onderdeel van een defensieafspraak. Het zou gaan om zo'n 8000 militairen, 16 gevechtsvliegtuigen en een luchtafweersysteem. Die inzet moet Saoedi-Arabië beschermen bij aanvallen in de spanningen rond Iran, Israël en de Verenigde Staten. Pakistan probeert tegelijkertijd ook te bemiddelen in het conflict. Volgens bronnen kan het aantal Pakistanse militairen in Saoedi-Arabië uiteindelijk oplopen tot 80.000. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de chatbot van de politie, Wout, is tijdelijk offline gehaald na een fout in antwoorden over discriminatie. Bij vragen over discriminatie van Palestijnen gaf de chatbot informatie over antisemitisme. Volgens de politie gaat het om een technische oneffenheid die nu wordt onderzocht. Een woordvoerder noemt Wout wel een belangrijk hulpmiddel dat voortdurend wordt bijgewerkt. Wanneer de chatbot weer online komt, is nog niet bekend. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Uilenstede Amstelveen start met renovatie waterleidingen en statiegeldcompartiment in Amsterdamse afvalbakken. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Bij studentencomplex Uilenstede in Amstelveen worden de waterleidingen vervangen. Dit komt door aanhoudende klachten over wisselende temperaturen, lage druk en lekkages. Woningcorporatie Duo start dit jaar met de donkerblauwe toren, maar voor andere gebouwen is de planning nog onzeker. De bewoners klagen over gebrek aan duidelijkheid en blijvende overlast. Amsterdam plaatst vanaf eind juni de eerste 200 nieuwe prullenbakken met een apart vak voor statiegeldblikjes en flesjes. Daarmee wil de gemeente zwerfafval en opengebroken afvalbakken tegengaan. Deze zomer komen er ook extra containers en worden ook schoonmaakteams ingezet. Wethouder Hester van Buren roept bewoners en bezoekers op om zelf ook mee te helpen de stad schoon te houden. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Het is maandag. Weer een werkdag voorbij. Iedere werkdag tussen 4 en 6. De Traffic Jam. Vandaag. Met Erik Haakman.
15: Are you ready? Let's go.

0: concert. De Traffic Jam.
1: Maandag.
2: Erik Haakman.
0: Ja, het hoeft natuurlijk niet altijd je einde van je werkdag te zijn, maar we houden het er gewoon een beetje op. Goedemiddag, dit is de Traffic Jam voor deze maandag 14 april. We zijn op de helft van deze maand. Met in het vooruitzicht natuurlijk Koningsdag 2025. En wat gaat het weer dan doen? Ja, dat weten we nog helemaal niet. Je kan wel een klein stukje vooruitkijken. Maar het blijft het weer, hè? Ja, ze was 6 jaar toen ze voor het eerst op televisie kwam. Als tiener verscheen ze in reclamespots en talentenshows. En op haar 15e zou zij zijn ontdekt door producer Tony Green op een schoolfeest waar ze in het najaar van 1978 optrad. Hij schreef de volgende dag Come To Me voor haar, die oorspronkelijk zou worden gelanceerd als Franstalige zangeres. En ze heeft ooit ingevallen voor Donna Summer tijdens een concert op het New Yorkse Fire Island voor ruim 5000 aanwezigen. Ja, dat is niet

band werd opgericht in 1979 door zakenman Jacques Vergette Peters. En de meeste nummers werden geschreven en geproduceerd door zijn collega's Mauro Malavasi en Davide Romani in de studio's in Bologna. En de zang werd gedaan in Amerika, dus dat was wel een stukje vliegen natuurlijk. Of varen, ja, ik weet niet hoe je het wil interpreteren. In ieder geval het tweede nummer van het album Sunrise Forever. We draaiden Change en Got to Get Up. En volgens mij is dat ook een hitje geweest in

0: New music first hier op Jam FM. We draaiden DJ Toto en de Funky Fire.
1: Heb jij ook zo'n lekkere track? Mail hem naar studio@jamfm.nl. En je hoort hem in de lekkere track.
0: Nou, laten we maar gaan halve start gaan met die heerlijke lekkere track. Ja, deze week heb ik weer een aparte uitgekozen. Het is altijd wel best wel intensief om daar even je gedachten over te laten gaan. Wat is nou leuk en wat is nou niet leuk? Nou, er is zoveel muziek uitgebracht natuurlijk. En we pakken natuurlijk meestal een classic, een dance classic of een disco classic, hoe je noemen wil. Maar als jouw aandeel in de lekkere track bijvoorbeeld een nieuwe plaat is of een recurrent plaat, een plaat die nog niet zo oud is, mag dat natuurlijk ook. Je weet me te vinden via de socials. Een genomineerd multi-platina artiest en liedzanger van Champagne, met hits als How About Us, Try Again en Off and On Love. En alle hits van Champagne werden voorafgegaan door klassieke muziekvideo's die de top 5 bereikten in de hitlijsten van MTV, VH1 en de BET. Hij verscheen ook in populaire tv-programma's zoals The Soul Train, Solid Gold en American Bandstand, evenals in de internationale muziekshow Top of the Pops. Hij begon zijn solo-carrière met de hitsingle Dial My Number uit 1986 en die gaan we ook draaien.

0: van half vijf.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Pakistan heeft duizenden militairen en gevechtsvliegtuigen gestuurd naar Saoedi-Arabië als onderdeel van een defensieafspraak. Die inzet moet Saoedi-Arabië beschermen bij aanvallen in de spanningen rond Iran, Israël en de Verenigde Staten. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. En de chatbot van de politie, Wout, is tijdelijk offline gehaald na een fout in antwoorden over discriminatie. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Pontjevaart met Pinksteren, gezellig overvaren in Oudekerk. En Dorpsplein Duivendrecht moet levendiger worden, inwoners willen verandering. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het Jan Koevertveer, beter bekend als het Pontje, vaart met Pinksteren. Zondag 24 en maandag 25 mei. En zet fietsers en wandelaars over in Oudekerk aan de Amstel. Het Pontje vaart alleen op vaste dagen in het seizoen, vooral op zon- en feestdagen. De stichting Vrienden van het Pontje draait op vrijwilligers die zorgen voor het varen, onderhoud en de organisatie. Een overtocht kost 50 cent per persoon of je wordt donateur voor vrije overtochten in het vaarseizoen. Duivendrecht wil een groen en levendig dorpshart waar mensen het hele jaar door kunnen samenkomen. Tijdens Koningsdag was al te zien hoeveel sfeer en gezelligheid het dorpsplein kan hebben. Maar verder is het vaak vooral een doorgangsplek. Daarom liggen er plannen van Vrienden van Duivendrecht en Oud-Duivendrecht voor meer groen, zitplekken en activiteiten richting 2033. Op 21 mei om 19:30 wordt dit besproken in de raadscommissievergadering in het dorpshuis, waar inwoners ook kunnen meepraten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg pro, maar volgens onder meer pro-Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond de asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de Verenigde Staten willen mogelijk meer invloed krijgen op de toekomst van Groenland. Volgens de New York Times praten de VS mee over investeringen, grondstoffen en militaire aanwezigheid op het eiland. Ook zou Washington veto's willen kunnen uitspreken tegen Russische of Chinese investeringen. President Trump zei eerder al dat hij Groenland in wil lijven en geweld daarbij niet uitsluit. De kwestie ligt gevoelig en zorgt voor spanningen tussen de VS en Denemarken binnen de NAVO. Het weer, vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Amstelveen onderzoekt uitbreiding parkeerbeleid en 2 aanhoudingen in zaak Jordaan Amsterdam. Mijn naam is Rogier Spiekerman. 10 gebieden in Amstelveen komen in beeld voor de invoering van betaald parkeren. Volgens het college gaat het onder meer om het Oude Dorp, de omgeving van het ziekenhuis en het Wimbledonpark. Op basis van nieuwe parkeermetingen wordt het voorstel na de zomer verder uitgewerkt. De gemeenteraad zal uiteindelijk een beslissing nemen. De politie heeft 2 minderjarige jongens van 15 en 17 jaar aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in de Amsterdamse Jordaan. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij zijn overlijden. Het slachtoffer werd afgelopen week doodgevonden in zijn woning. De verdachten zitten in volledige beperkingen. Het onderzoek is nog in volle gang. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: van 5:30.
1: Dit is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. En de Verenigde Staten willen mogelijk meer invloed krijgen op de toekomst van Groenland. Volgens de New York Times praten de VS mee over investeringen, grondstoffen en militaire aanwezigheid op het eiland. Het weer, vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Sport en gezelligheid voor ouderen op 15 juni in Friendship Center. En Ouder Amstel is geen hotel, maar een gemeenschap. Mijn naam is Julia Donkpaier. Op maandag 15 juni organiseert de Riki Stichting samen met Coherente een sportieve en gezellige dag voor ouderen in het Friendship Sportcenter in Amsterdam Zuidoost. Er zijn allerlei rustige en leuke activiteiten zoals zitvolleybal, bokkia, kringspellen en fietsen. En iedereen doet mee op zijn of haar eigen tempo met genoeg pauzes. De dag is inclusief vervoer vanuit Ouderkerk en Duivendrecht. Een warme 3-gangen lunch en deelname is gratis. Aanmelden kan via de website via coherente.nl. In Ouder Amstel wordt op 26 mei een filosofische avond gehouden in de Kleine Kerk over hoe inwoners, gemeente en politiek samen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de samenleving. Centraal staat de vraag van denker Pierre-Rosan Fallon. Democratie gaat niet alleen over stemmen, maar ook over meedenken, kritiek geven en betrokken blijven tussen verkiezingen in. Volgens de lezing dreigt de samenleving afstandelijker te worden als mensen zich vooral klant van de gemeente voelen en alleen eens per 4 jaar reageren. De avond met spreker John Hermarij begint om 8 uur aan de Rijksstraatweg 129 en kost €8. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jam.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg pro, maar volgens onder meer Pro Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. En een groep techkenners, journalisten en wetenschappers wilde vandaag via de rechter meer openheid over de mogelijke overname van het bedrijf Solvinity afdwingen. Dat bedrijf beheert onder meer de systemen waarop DigiD draait. De groep, waaronder ook de stichtingen Privacy First en The Firewall, vindt dat de overheid dit niet achter gesloten deuren mag beslissen, omdat het om gevoelige persoonsgegevens gaat. De groep wil de overname door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl tegenhouden via de rechter. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Arena Amsterdam onthult portret van Harry Styles en Week van Mentale Gezondheid in Amstelveen. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Bij de Johan Cruijff Arena is afgelopen week een metershoog portret van superster Harry Styles onthuld. Het kunstwerk is de aftrap van een nieuwe serie schilderingen op de stadionpilaren. Volgens de Arena krijgen later ook verschillende Ajax-legendes een prominente plek bij het stadion. Amstelveen organiseert van 1 tot en met 7 juni de Week van de Mentale Gezondheid. Op het programma staan onder meer een kunsttentoonstelling, een theaterlezing over depressie en gesprekken over stigma en mentale weerbaarheid. Stigma betekent dat mensen met mentale klachten vaak te maken krijgen met vooroordelen of onbegrip, waardoor zij zich kunnen schamen of minder snel hulp zoeken. De activiteiten moeten het gesprek over mentale gezondheid stimuleren. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
15: 60 minutes of classics. Jam FM.

heerlijke 60 Minutes of Classic op de maandagavond. 6 uur geweest. En we begonnen met een lekker oudje van Rolls Royce en Pop Your Fingers. En deze was van Melba Moore. Ze trad op in de musical Hair op Broadway. En de rest is geschiedenis, werd ontdekt. En enorme carrière natuurlijk. En ontzettend veel lekkere nummers heeft ze ons nagelaten. 60 Minutes of Classics dus tot 7 uur vanavond. Allemaal lekkere hits uit het discoverleden. Onder andere deze, gecoverd later door Whitney Houston. Maar dit is origineel van Chaka Khan.

album of the 80s, One Way, Let's Talk About Sex. Ja, luister steeds naar de 60 Minutes of Classics hier op Jam FM. En we gaan even een beetje de swinger erin doen. We hebben Car Wash niet gedraaid vandaag, omdat we begonnen met Rose Voice. Maar die past hier mooi achter. Ik heb het over deze lekkere van Stargard.

Jake Band en Dancing Down the Street. We gaan er even uit voor het nieuws van 6:30. Doen we even lekker smooth en funky met champagne en houden we al dus zometeen aan de andere kant terug met nog een half uurtje. 30 Minutes of Classics.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Het loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond de asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. En een groep techkenners, journalisten en wetenschappers wilden vandaag via de rechter meer openheid over de mogelijke overname van het bedrijf Solvinity afdwingen. Dat bedrijf beheert onder meer de systemen waarop DigiD draait. Het weer, vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zaalvoetbaltoernooi voor goed doel in sporthal Bindelwijk. En Fruitful Office uit Duivendrecht, finalist ondernemingsverkiezing Noord-Holland. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op 6 juni organiseren studenten van In Holland een zaalvoetbaltoernooi in sporthal Bindelwijk in Oudekerk aan de Amstel. De opbrengst van het toernooi gaat naar Only Friends, een sportclub voor mensen met een beperking. De wedstrijden worden gespeeld tussen 12 en 5. Geïnteresseerde vriendenteams en bedrijfsteams die mee willen doen, kunnen zich aanmelden bij de organisatie. De kosten voor deelname zijn €120 per team. Fruitful Office uit Duivendrecht is finalist in de categorie MKB bij de ondernemingsverkiezing Noord-Holland. De verkiezing zet bedrijven in het zonnetje die al minstens 3 jaar bestaan, financieel gezond zijn en hun hoofdkantoor in Noord-Holland hebben. Een vakjury onder leiding van gedeputeerde Esther Rommel beoordeelt de ondernemingen op innovatie en ondernemerschap. De winnaar van de titel Beste Onderneming van Noord-Holland wordt bekendgemaakt tijdens de finale op 27 mei. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.

aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.

onder leiding van Levi Stubbs zijn hier nog eens een keer die geweldige Four Tops met Don't Walk Away. Ik vind het persoonlijk een van de mooiere nummers van hun. Maar ja, ook dat is weer persoonlijk. Misschien vind jij thuis een ander nummer wel leuk.

Lee Pearson en All Fall Down. We gaan vast afronden, want de tijd zit er alweer bijna op van de 60 Minutes of Classics. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben. Straks veel plezier bij Martin Rodenburg met Jam on Evening. En volgende week om de klok van 6 uur ben ik er weer met een nieuwe aflevering van 60 Minutes of Classics. Laat hem lekker aanstaan op Jam FM, want genoeg leuke programma's. En onder andere lekkere muziek van Leon Haywood bijvoorbeeld. Ik wens jullie allemaal een hele fijne week.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat de Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. Sinds vanochtend 11 uur ligt de Betuwe-route stil door een protestactie. Op het spoor bij Elst hebben actievoerders van Tegengas zich vastgeketend en daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Dat zijn er elke dag ruim 50. Volgens ProRail is de actie gevaarlijk en zorgt die voor grote veiligheidsrisico's. De actiegroep Tegengas protesteert tegen de fossiele handel en eist onder meer stopzetting van alle handel door Nederland met Israël. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. En de Amerikaanse president Trump trekt een rechtszaak in tegen de Amerikaanse belastingdienst IRS. Hij klaagde eerder dat belastinginformatie over hem is uitgelekt en dat hij daardoor reputatieschade heeft geleden. Trump en zijn familie eisten $10 miljard schadevergoeding, maar die zaak wordt nu geschikt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie komt er een speciaal fonds voor mensen die zich benadeeld voelen door het rechtssysteem. Maar de samenhang met deze rechtszaak is niet helemaal duidelijk. Het weer, vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Arena Amsterdam onthult portret van Harry Styles. Een week van mentale gezondheid in Amstelveen. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Bij de Johan Cruijff Arena is afgelopen week een metershoog portret van superster Harry Styles onthuld. Het kunstwerk is de aftrap van een nieuwe serie schilderingen op de stadionpilaren. Volgens de Arena krijgen later ook verschillende Ajax-legendes een prominente plek bij het stadion. Amstelveen organiseert van 1 tot en met 7 juni de Week van de Mentale Gezondheid. Op het programma staan onder meer een kunsttentoonstelling, een theaterlezing over depressie en gesprekken over stigma en mentale weerbaarheid. Stigma betekent dat mensen met mentale klachten vaak te maken krijgen met vooroordelen of onbegrip, waardoor zij zich kunnen schamen of minder snel hulp zoeken. De activiteiten moeten het gesprek over mentale gezondheid stimuleren. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

bij me. We zijn tot 11 uur live vanuit de studio. Mijn naam is Martin Rodenburg en ik neem je die komende 4 uur mee met heel veel lekkere muziek. En natuurlijk, zoals je gewend bent, vooral hele bijzondere uitvoeringen. De opening was al lekker. Een mooie

We hebben natuurlijk ook de nieuwe plaat van deze week hier, The Hot Jam. En die ga je wekelijks horen bij Jam FM. En ik ga hem ook draaien voor je, dus helemaal lekker. Veel bekend werk, jawel. Veel onbekend werk, misschien ook wel. Al wel voor de disco-liefhebbers. En we hebben wel een speciale mix vanavond van een uurtje. En het is niet één van DJ Antoine. Ik ben eens even de archieven ingedoken hier. En toen kwam ik een hele waslijst van mixen. And the beat goes on, herinnert u zich die nog? En dat is dan een highlight uit 2012. Dus het is niet echt een ouwe van de vorige eeuw, zeg maar. Maar echt een lekkere highlight. Ga snel een start maken.

we zeker niet stoppen. We zijn net begonnen. KID met hun grootste hit, de nummer Don't Stop. Je hoorde de originele Salvinche uitvoering hier bij Jam On Evening. En laten we vooral niet vergeten, hè, dat laatste uur natuurlijk geheel in het teken weer staat van fantastische, lekkere slow groove.

En er zitten weer een paar hele, hele bijzondere tussen. We gaan snel verder. Ik heb weer veel te veel nummers meegenomen. Mag de pret niet drukken. Karen White.

0: Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. Sinds vanochtend 11 uur ligt de Betuwe-route stil door een protestactie. Op het spoor bij Elst hebben actievoerders van Tegengas zich vastgeketend en daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Het loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. En de Amerikaanse president Trump trekt een rechtszaak in tegen de Amerikaanse belastingdienst IRS. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zaalvoetbaltoernooi voor goed doel in Sporthal Bindelwijk. En Fruitful Office uit Duivendrecht, finalist ondernemingsverkiezing Noord-Holland. Mijn naam is Julia Donk-Paijer. Op 6 juni organiseren studenten van In Holland een zaalvoetbaltoernooi in Sporthal Bindelwijk in Oudekerk aan de Amstel. De opbrengst van het toernooi gaat naar Only Friends, een sportclub voor mensen met een beperking. De wedstrijden worden gespeeld tussen 12 en 5. Geïnteresseerde vriendenteams en bedrijfsteams die mee willen doen, kunnen zich aanmelden bij de organisatie. De kosten voor deelname zijn €120 per team. Fruitful Office uit Duivendrecht is finalist in de categorie MKB bij de ondernemingsverkiezing Noord-Holland. De verkiezing zet bedrijven in het zonnetje die al minstens 3 jaar bestaan, financieel gezond zijn en hun hoofdkantoor in Noord-Holland hebben. Een vakjury onder leiding van gedeputeerde Esther Rommel beoordeelt de ondernemingen op innovatie en ondernemerschap. De winnaar van de titel Beste Onderneming van Noord-Holland wordt bekendgemaakt tijdens de finale op 27 mei. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Iedere maandagavond van 7 tot 11. Jam on Evening met Martin Rodenburg. DJ Seas in the mix at Jam FM.
3: Ladies and gentlemen, let's go! Hit it!

remix van deze week hier bij Jam All Evening. Op de top Nederlander natuurlijk. Woonachtig in België. Ah, geeft niet. Ik snap de belasting ontduik ik wel. Heeft er heel veel gemaakt. En wekelijks zo rond 7:30 komt er eentje van hem voorbij. Jolanda, je vroeg een plaat aan van Donna Allen. Het nummer Sweet Somebody. Nou, ik heb hem gevonden hoor. Het was even zoeken. Met een leuke dance mix uitvoering.

See That Garrett. Heerlijk gedaan. Van dat soort uitvoeringen worden wij wel blij. En zijn we zien wat we gaan doen. Herinnert u zich deze nog? Ronda Clark.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028. En daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat de Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. En de Verenigde Staten gaan reizigers uit delen van Afrika extra controleren vanwege de ebola-uitbraak. Het gaat om mensen die recent in Oeganda, Congo, Kinshasa of Zuid-Soedan zijn geweest. De Amerikaanse autoriteiten noemen het besmettingsrisico laag, maar volgen reizigers uit voorzorg wel extra nauwkeurig. Omdat ebola pas na maximaal 21 dagen klachten kan geven, worden reisbewegingen van de afgelopen weken onderzocht. Er geldt een uitzondering voor Amerikanen en mensen met een verblijfsvergunning. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Uilenstede Amstelveen start met renovatie waterleidingen en statiegeldcompartiment in Amsterdamse afvalbakken. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Bij studentencomplex Uilenstede in Amstelveen worden de waterleidingen vervangen. Dit komt door aanhoudende klachten over wisselende temperaturen, lage druk en lekkages. Woningcorporatie Duo start dit jaar met de donkerblauwe toren, maar voor andere gebouwen is de planning nog onzeker. De bewoners klagen over gebrek aan duidelijkheid en blijvende overlast. Amsterdam plaatst vanaf eind juni de eerste 200 nieuwe prullenbakken met een apart vak voor statiegeldblikjes en flesjes. Daarmee wil de gemeente zwerfafval en opengebroken afvalbakken tegengaan. Deze zomer komen er ook extra containers en worden ook schoonmaakteams ingezet. Wethouder Hester van Buren roept bewoners en bezoekers op om zelf ook mee te helpen de stad schoon te houden. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Tweede uurtje. Jam on Evening hier bij Jam FM geopend met een mooie uitvoering van Disco Inferno, The Cramps. De uitvoering van Dario Caminita. Heerlijk gedaan. En het blijft gewoon een overheerlijk nummer, wat voor uitvoering je ook draait van de Tramps. Hoe kom je aan zo'n naam, de Tramps? Een van de heren zei ooit, all we ever will be are Tramps. We zullen altijd een stelletje zweef blijven. Ja. Boom, heerlijke plaat. We zijn nog steeds bij Jam on Evening tot 11 uur vanavond live vanuit de studio. Jan, jouw verzoekje. Nummer Gigiolette. Hier bij de Jam Ozone.

0: Lekker verzoekje, Jan. Mooi plaat van Ozone. Hier bij de Jam Gigolet. Ik zou bijna zeggen, just a gigolo. Ik zit graag op de pol. Of achter het computerscherm. Wie zal het zeggen? Misschien wel Alex die Chio. Daar gaan we een nummer van draaien.
1: The best soul, funk en disco classics.

0: Hi, this is music producer Alex Dishaw. Now, play me one of my remixes on my favorite radio station.
1: And now,
2: jam on. Jam on.
3: Evening.
2: Let's get on.
3: Jam on.
2: Met Martin Rodenburg.
4: Wij zijn Jam FM.
5: Bij de eerste deuntjes hoor je het al. Een mooie remix van Alex van het nummer Goldie Alexander's Show You My Love.

0: van 8:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. En de Verenigde Staten gaan reizigers uit delen van Afrika extra controleren vanwege de ebola-uitbraak. Het gaat om mensen die recent in Oeganda, Congo, Kinshasa of Zuid-Soedan zijn geweest. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Pontjevaart met Pinksteren, gezellig overvaren in Oudekerk. En Dorpsplein Duivendrecht moet levendiger worden, inwoners willen verandering. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het Jan Koevertveer, beter bekend als het Pontje, vaart met Pinksteren. Zondag 24 en maandag 25 mei. En zet fietsers en wandelaars over in Oudekerk aan de Amstel. Het Pontje vaart alleen op vaste dagen in het seizoen, vooral op zon- en feestdagen. De stichting Vrienden van het Pontje draait op vrijwilligers die zorgen voor het varen, onderhoud en de organisatie. Een overtocht kost 50 cent per persoon of je wordt donateur voor vrije overtochten in het vaarseizoen. Duivendrecht wil een groen en levendig dorpshart waar mensen het hele jaar door kunnen samenkomen. Tijdens Koningsdag was al te zien hoeveel sfeer en gezelligheid het dorpsplein kan hebben. Maar verder is het vaak vooral een doorgangsplek. Daarom liggen er plannen van Vrienden van Duivendrecht en Oud-Duivendrecht voor meer groen, zitplekken en activiteiten richting 2033. Op 21 mei om 7:30 wordt dit besproken in de raadscommissievergadering in het dorpshuis, waar inwoners ook kunnen meepraten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jam.

7 over half 9. Gaat snel zo. Speciale uitvoering. The Kens 2021 New Disco Mix van het nummer Hanging on a String. Natuurlijk heb ik het hier over Loose Ends. Er komen nog wel wat meer aparte uitvoeringen voorbij. En vergeet het niet, de derde uur. Een hele speciale mix. Niet van DJ Antoine. Maar het is een mix van And The Beat Goes On, The Highlights 2012, deel 1 mix. Dan weet je dat alvast. Heel erg lekker is die. Ik heb hem vanmiddag eventjes geluisterd. Wat gaan we doen? De Disconet remix komt ook weer voorbij. Het zouden zomaar chocolaatjes kunnen zijn. M&M, Black Stations, White Stations.

Ja, dan is alweer 9:15. We kruipen langzaam richting de uursmix. En als afsluiter hebben we natuurlijk, as usual, de slow grooves van 10 tot 11. En die is wel erg lekker hoor. Die slow grooves, deze ook wel hoor. Vooruit deze ook. Het is een extended rework van Dr. Packer, zijn edit. Het is een nummer van The Whispers. Natuurlijk, It's a Love Thing.

speciale uitvoering van Dr. Packer van het nummer It's a Love Thing, The Whispers hier bij Jam On Evening. En Dr. Packer, ja, Australië, Perth, Australië, daar komt hij vandaan. Maakt geweldige remixen en edits, zoals hij dat dan noemt, van bekende nummers en soms ook wel onbekendere nummers. Goed, we hebben nog één nummer te gaan en dan gaan we er even uit voor de berichten. Ja, ga ervoor zitten. Dan komt die And The Beat Goes On, de highlights 2012. Maar die nummers zijn natuurlijk een stuk ouder. Geniet nog even naar deze mooie uitvoering van Digital Visions, hun edit. De Spinners.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028. En daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Amstelveen onderzoekt uitbreiding parkeerbeleid en 2 aanhoudingen in zaak Jordaan Amsterdam. Mijn naam is Rogier Spiekerman. 10 gebieden in Amstelveen komen in beeld voor de invoering van betaald parkeren. Volgens het college gaat het onder meer om het Oude Dorp, de omgeving van het ziekenhuis en het Wimbledonpark. Op basis van nieuwe parkeermetingen wordt het voorstel na de zomer verder uitgewerkt. De gemeenteraad zal uiteindelijk een beslissing nemen. De politie heeft 2 minderjarige jongens van 15 en 17 jaar aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in de Amsterdamse Jordaan. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij zijn overlijden. Het slachtoffer werd afgelopen week doodgevonden in zijn woning. De verdachten zitten in volledige beperkingen. Het onderzoek is nog in volle gang. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijk opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
13: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. 2 geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Arena Amsterdam onthult portret van Harry Styles en week van mentale gezondheid in Amstelveen. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Bij de Johan Cruijff Arena is afgelopen week een metershoog portret van superster Harry Styles onthuld. Het kunstwerk is de aftrap van een nieuwe serie schilderingen op de stadionpilaren. Volgens de Arena krijgen later ook verschillende Ajax-legendes een prominente plek bij het stadion. Amstelveen organiseert van 1 tot en met 7 juni de Week van de Mentale Gezondheid. Op het programma staan onder meer een kunsttentoonstelling, een theaterlezing over depressie en gesprekken over stigma en mentale weerbaarheid. Stigma betekent dat mensen met mentale klachten vaak te maken krijgen met vooroordelen of onbegrip, waardoor zij zich kunnen schamen of minder snel hulp zoeken. De activiteiten moeten het gesprek over mentale gezondheid stimuleren. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

je het weet, zijn we beland in het laatste uurtje Jam All Evening hier bij Jam FM op deze maandagavond. 10:10 alweer. Als opener van de Stoke Rose nummer Tell Me If You Still Care. The SOS Band. Mooie muziek in het laatste uur, jazeker. Heel veel bekend werk, denk ik toch wel, voor de disco-liefhebbers. Zoals deze SOS Band. En als je mooie slow grooves draait, dan kan je eigenlijk niet om Luther Vandross heen. Het mooie, always and forever. Tot 11 uur, Jam All Evening.

deze hele relaxte silent prayer van de zangeres Shanice. En daarvoor hoorde je Luther Vandross met het overbekende Always and Forever hier bij Jam on Evening in het laatste uurtje, de Slow Grooves. Zometeen een hele mooie van Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You. En dit zijn de Jones Girls met Children of the Night.

speciaal voor Jan. Nou, dit zijn wel kippenvel plaatjes inderdaad. Michael Jackson met I Just Can't Stop Loving You. En daarvoor hoor je het nummer Children of the Night van de dames, de Jones Girls. Goed, we kunnen er nog wel eentje draaien. We gaan even verder terug in de tijd. We gaan naar de oude soul toe. En wel heel oud van Harold Melvin en de Blue Notes.

0: van 10:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zaalvoetbaltoernooi voor goed doel in Sporthal Bindelwijk. En Fruitful Office uit Duivendrecht, finalist ondernemingsverkiezing Noord-Holland. Mijn naam is Julia Donk-Paijer. Op 6 juni organiseren studenten van In Holland een zaalvoetbaltoernooi in Sporthal Bindelwijk in Oudekerk aan de Amstel. De opbrengst van het toernooi gaat naar Only Friends, een sportclub voor mensen met een beperking. De wedstrijden worden gespeeld tussen 12 en 5. Geïnteresseerde vriendenteams en bedrijfsteams die mee willen doen, kunnen zich aanmelden bij de organisatie. De kosten voor deelname zijn €120 per team. Fruitful Office uit Duivendrecht is finalist in de categorie MKB bij de ondernemingsverkiezing Noord-Holland. De verkiezing zet bedrijven in het zonnetje die al minstens 3 jaar bestaan, financieel gezond zijn en hun hoofdkantoor in Noord-Holland hebben. Een vakjury onder leiding van gedeputeerde Esther Rommel beoordeelt de ondernemingen op innovatie en ondernemerschap. De winnaar van de titel Beste Onderneming van Noord-Holland wordt bekendgemaakt tijdens de finale op 27 mei. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten. Of lees je op onze website jamfm.nl.

de regen maakt. Dan kan die ook wel slow zijn. Af en toe hier ook wat regen. Als ik hier zo naar buiten kijk. Ja, dan gewoon lekker de kachel aan of nog beter de open haard. Knus tegen elkaar aan zitten en genieten van de slow grooves bij Jam FM. New Edition was dat. Met het nummer Can You Stand the Rain. Zometeen een hele mooie van Brandy. En dit is Regina Bell.

Ja, en die houdt er wel ineens heel fanatiek mee op. Regina, of Brandy was daar met Missing You voor. Ja, er is altijd wel iemand in je leven die je mist. En daar was dit al een mooi nummer voor. Daarvoor hoor je hier bij Jam on Evening Regina Bell met het mooie Baby Come to Me van de dames. Je raadt het al. Gaan we naar de mannen. En dit is ook wel een hele mooie. Zometeen Keith Sweat. Maar nu eerst Kashif met Send Me Your Love.

0: metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En de politie is op zoek naar de 23-jarige Solano Z, die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij langs de snelweg A1 bij Muiden. Het incident vond plaats bij het tankstation Honswijk, waar een 37-jarige man zwaar gewond werd gevonden en later overleed. De politie denkt dat Z uit de regio Amsterdam en Diemen komt en mogelijk zijn uiterlijk heeft veranderd. In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn foto's van hem getoond. Er is een beloning van €10.000 uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. Quiet storm. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze...

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het raam.